0: Ja, een kleine 3 jaar gingen we terug in de tijd met One Republic en The Runaway. En daarvoor de zingende tandarts, It's My Wife, zingen wij altijd. Maar dat is natuurlijk niet de titel van de plaat, want dat is It's My Life. En inderdaad, hij is tandarts, of in ieder geval was tandarts. In het forum was dit in het begin jaren 90.
1: De muziekservice.

De uitvoering van Disturbed met Sewell en The Sound of Silence. Ja, dat is voor de muziekservice wel in ieder geval, want wij breien er toch wel een klein beetje een einde aan. Morgen vroeg om 10:00, dan gaan we ons weer melden met een nieuwe frisse lijst, de mix van muziek. En dat doen we hier iedere ochtend tussen 10 en 12. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Aan het weer zal het niet ongetwijfeld niet liggen. En geniet nog hier van de muziek hier op Radio Ideaal. Nu nog uit de jaren 70. Paul McCartney samen met Wings en The Band on the Wind.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio.

0: regio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd. Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de Buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de Buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Euglink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Euglink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Euglink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uurs deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs.

0: clubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regeling Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een winters half uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland.

Nederland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte vol idee.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht of een omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en Culemborg staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor de afrit Schaarsbergen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
10: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.
2: Een echte

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk door de grenscontroles 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn door 4 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar.

0: producten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Horstink van Ciderij de Groot Wei ook dit jaar weer een ciderfestival. Op zaterdag 15 augustus kunnen bezoekers op het terrein van fruitbedrijf Horstink en Ciderij de Grote Wei in Ra genieten van ciders uit binnen- en buitenland met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdek ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van de Grote Wei zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de cidermakerij waar medewerkers vertellen over het cidermaken. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard en de Steve Nipples Band zorgt voor live muziek. Er zijn ook appelsappen en bier voor de niet-ciderdrinkers. Boedies zorgt voor lekker eten van de barbecue met of zonder vlees. Het festival zaterdag 15 augustus duurt van 3 tot 8 uur en tickets zijn verkrijgbaar via www.degrotewei.nl en aan de kassa.
0: Radio Ideaal

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging tot aan de grens. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijshoord. Na een ongeluk daar is de weg wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: chilling in. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering. Auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal.

0: Jaren. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
6: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Ties Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: weer in de regio.
1: Vandaag werd het een hete dag voor Nederland, want op alle KNMI-stations werd 30 graden of meer bereikt. En daarbij had Gelderland ook behoorlijke temperaturen, 34 graden als maximum. Daarbij was een wind die uit oostelijke richtingen waaide en een zon die de hele dag ook scheen, vrijwel geen bewolking aan de lucht. Vanavond is het dan ook nog lang warm. Het is de eerste tijd nog wat boven de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 18 tot 20 graden. En morgen dan hebben we een dag die vergelijkbaar is met vandaag. Alleen wordt het nog wat warmer. Kunnen we maximaal halen van een graad of 36. In de avond en de nacht naar de zaterdag toe, dan zit de minimumtemperatuur ook zo rond een graad of 17. Want de wind die gaat wel wat om naar noordwestelijke richtingen. De warme lucht wordt zaterdag langzaamaan verdreven vanuit het noordwesten. Maar in de Achterhoek kan het voor die tijd nog 29 graden worden. Uiteindelijk is het eind van de dag wel wat minder warm. En er kan een enkele regen- en onweersbui vallen. Vanaf zondag dan is het overal koeler. Dan zitten we met maximaal van 23 graden. Kan er ook nog een bui vallen. En ook na het weekend voorlopig niet meer hogere temperaturen dan 22 tot 24 graden. Met bijna elke dag wel kans op wat regen of een buitje. Maar er lijken geen grote hoeveelheden te komen.

0: een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
6: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
7: het kabinet?
6: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
5: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. Staat een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Evers blikt terug.
1: En zo is maar net. We gaan weer lekker terugblikken. Een uurtje lang met fijne muziek natuurlijk. Ja, met zo'n startnummer. Hey Jude van de Beatles. Daar ga je toch gewoon aan mee zitten blaren. Volgens mij zo hard mogelijk. Thuis, in de tuin of waar je ook mag zijn. Hier in de studio heb ik dat in ieder geval wel gedaan. Een hele goede avond, welkom bij een nieuwe aflevering van Evers Blik terug op deze super donderdag. Want er is altijd de donderdagavond weer van 7 tot 11. Fijne radio. Maar in ieder geval tussen 7 en 8, dan neem ik je weer mee een uur lang langs de mooiste momenten, bijzondere herinneringen en natuurlijk de muziek die daarbij hoort. Vanavond eigenlijk toch wel een speciale draai aan een vertrouwd onderdeel. Zo mag ik het denk ik wel zeggen. De vorige editie die sloot ik eigenlijk af met de schijf van 5. Maar niet voordat er nog 2 persoonlijke lijstjes voorbij mochten komen. En dat gaan we in ieder geval vanavond doen. Daarom hoor je vanavond de favorieten 5 van... De favoriete 5 platen van John Rijsdijk en mijn eigen schijf van 5. Welke nummers hebben een blijvende indruk achtergelaten? Welke songs roepen direct herinneringen op? Dat ontdek je het komende uur.

Oostring die gaf al eerder aan van ja, ik heb er wel 5 opgegeven, maar ik heb wel 100.000 andere nummers. Dat zit bij mij ook zo en ik denk bij iedereen wel. In ieder geval begonnen we net met Hey Jude van de Beatles, een nummer dat in 1968 verscheen als single en dat uitgroeide tot een van de grootste klassiekers uit de popgeschiedenis. Dat mag je wel zeggen. Paul McCartney die schreef het oorspronkelijk als Hey Jules, bedoeld om Julian Lennon een hart onder de riem te steken tijdens de scheiding van zijn ouders. Uiteindelijk werd de titel dan veranderd in Hey Jude. En het nummer duurde ruim 7 minuten. Nou, dan heb ik een iets wat kostere versie gedraaid. Maar dat maakt er niet zoveel uit, hoor. We gaan gauw verder, want anders haal ik het niet eens in dit uurtje met al die nummers. Uit de schijf van 5 van vanavond, zoals gezegd, van John Rijsdijk, die heeft een mooi lijstje gemaakt. Bijvoorbeeld de volgende van Phil Collins, die gaan we zo draaien. Maar, John, waar ken ik John van? John is een oud collega van mij en we zijn een aantal jaren in de zorgverzekeringswereld terechtgekomen. Ik weet niet meer precies welke we allemaal precies gewerkt hebben, maar uiteindelijk was het Mensis en daar hebben we jarenlang samengewerkt en deelde niet alleen het werk, maar ook regelmatig de liefde voor muziek en dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. We gaan snel verder, zoals gezegd, Phil Collins met het nummer You'll Be In My Heart. Fijn dat jullie weer luisteren.

Ik wil toch altijd weer iets anders draaien. Nou, nee, niet wel het originele nummer Feel So Cold natuurlijk van Sting. Dat had je wel begrepen, denk ik. Maar dit was een prachtige live uitvoering van opgenomen wel op een hele bijzondere locatie. Ja, misschien weten jullie wel trouwens, maar in het Rijksmuseum in Amsterdam. En een nummer dat inmiddels is meer dan 30 jaar oud, maar nog altijd dezelfde warmte en tijdloze schoonheid uitstraalt. Ik vind hem zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, mooier en voller en met meer gevoel als zeg maar de originele versie die in de studio is opgenomen. Ik hou wel een beetje van live nummers die gewoon lekker klinken. Nou, dat is zeker één. Dit was trouwens ook de keuze van John Rijsdijk natuurlijk. De eerste vijf, die draai ik trouwens van hem. En dat was achterin volgens, ik zal het nog maar even zeggen, Hey Jude van de Beatles, You'll Be In My Heart van Phil Collins. En zo even was er Fields of Gold live het Rijksmuseum in Amsterdam. We gaan, John, blijkbaar ben je toch wel een beetje een Beatle-fan, want er komt weer een Beatle-nummer aan. En dat is Here Comes the Sun.

0: Wat een fijn nummer is dit. John, dank je wel daarvoor. Want dat zijn natuurlijk hartstikke fijne nummers. De Beatles met Here Comes the Sun. Nou, die hebben momenteel trouwens genoeg. Dus dat hoeft niet extra te komen of zo. Maar in ieder geval, ja. We gaan naar de laatste van John. Van John Rijsdijk. Die heeft nog een nummer van Van de Man uitgezocht. Een Van Morrison wel te verstaan. En de titel van het nummer is... Tupelo. En dat is zoals gezegd, ja, de laatste in de schijf van vijf van John. Een muzikale reis langs een aantal van John zijn favoriete nummers. Samengesteld door een oud collega van mij. En ja, met wie ik jarenlang bij Mensens heb samengewerkt. En John is ook een vaste luisteraar van Evers Blik Terug op de donderdagavond van 7 tot 8. En dat is hij vanavond natuurlijk ook weer. Er komen wat berichtjes binnen, zie ik nu. Daar ga ik zo nog even op reageren. Maar voor de slotnummer, zoals gezegd, heeft John de karakteristieke stem van Van Morrison uitgezocht. En dit is de afsluiter van zijn schijf van vijf. En dan moet ik natuurlijk wel even dat jingletje draaien natuurlijk. Die ga je nu horen. Niet helemaal schijnbaar. Ja, toch wel.
1: De muzikale schijf van vijf. Vijf onvergetelijke nummers.
0: En dat waren het zeker. Vijf onvergetelijke nummers. Het is altijd leuk als je een beetje live radio maakt. En dan moet je weer de knopje indrukken om een jingletje te starten of zo. Nou, die doet het dan net weer even niet. Of die start gewoon iets later. Maar goed, oké. Okay. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Het gaat allemaal goed. En we gaan lekker genieten van een nummer van Van Morrison met Tupelo. Dankjewel, John, daarvoor. En we houden contact.

You can take all the tea and chatty, put it in a big brown bag

0: zijn het Tupelo van Van Morrison, maar dat moet zijn Tupelo, Tupelo Honey. Wat is het toch mooi om radio te maken. Ik ga nog even het jingeltje laten horen.
1: De muzikale schijf van vijf. Vijf onvergetelijke nummers.
0: Ja, en nou mag ik mijn schijf van vijf draaien. En nou ben ik natuurlijk altijd een beetje bevooroordeeld. Maar. Altijd wel weer leuk. Ik heb er heel veel moeite voor gedaan. Het kostte me ook heel veel moeite om vijf nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat ik uitgekozen heb. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Het is een jaren 60 bandje. En wat wil ik er nou voor zeggen? De titel van het nummer is If I Stay Too Long. Het is een bandje Big Wheel. Ik weet niet precies waar ze vandaan kwamen. Het zal wel uit de Haagse scene zijn. Zo'n beetje rond die tijd, hè, uit jaren 60. Want daar gaan we naar terug. Hoogtijdagen van de Nederbeat. En een band die misschien niet bij iedereen direct een belletje doet rinkelen, zoals al gezegd. Maar wel een prachtige bijdrage leverde aan de Nederlandse popgeschiedenis. Ik heb ze live mogen zien. Ik denk ergens begin jaren 70 of misschien wel eind jaren 69, ik weet niet precies. Maar hier in de Pop Society Walhalla in Zelm in Zijl de Ploeg. Daar heb ik ze zien mogen optreden en het was een hartstikke mooie band. Dit nummer, ze hebben niet veel nummers uitgebracht, 2 of 3 of zo. Maar dit nummer is echt bij me blijven hangen en ik vind het nog, het is nog wel een van mijn topnummers. If I Stay Too Long van Big Wheel.

Ik kwam erachter dat ik deze band ook regelmatig heb gezien in Zelm, sowieso bij Pop Society Wahala. Maar volgens mij heb ik ze ook ergens in de Kranenburg gezien. En ja, bij Shabby in, wat was het, Doetinchem? Square in Hengelo? Ik weet het niet meer precies. Het is al zo lang geleden. We hebben het dan over de eind van de jaren 60. Brainbox met Dark Rose. En het is natuurlijk echt een Nederlandse rockklassieker uit de late jaren 60. En voor mij ook zo'n band met een extra randje in zo'n nummer. Daar verzuip ik gewoon in. Dat is gewoon, als je eenmaal in zo'n flow zit van dat nummer. Nou ja, volgens mij heeft die bassist het niet zo goed gehad. Want het is één dreun natuurlijk. Maar de rest is natuurlijk geweldig. Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden. Akkerman en van der Linden zouden natuurlijk een belangrijke rol spelen bij het latere Focus. Cas Lux was natuurlijk de frontman. Ja, gewoon een hartstikke fijn nummer. En de volgende, ja, die heb ik ook live gezien. Ergens 1970 in de Rai in Amsterdam. De Rolling Stones. En dit is het nummer It's All Over Now.

Dit was ook niet helemaal de originele versie, maar wel een geweldig fijn nummer. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Dat zingt hij dan de titel is, want er is niemand. Armand, en dat is natuurlijk een protestzanger, ook uit de jaren 60. Ja, de jaren 60 is toch een beetje aan mij blijven kleven. Ik was toen tiener en dan, ja, dan maak je alles wel bewust mee. En er gebeurt zoveel. En je gaat brommen rijden en je krijgt verkering. Of dat had je misschien al wel. Nou ja, in ieder geval Armand, het gezicht van de Nederlandse protestmuziek. Met zijn herkenbare stem, eigenzinnige teksten en kritische kijk op de maatschappij. Wist hij een hele generatie aan te spreken. Natuurlijk kennen we veel van hem. Ben ik Tim In, dat is een hele bekende natuurlijk. Maar dit was weer echt zo'n aparte nummer. Ja, en dan moet je nog wat kiezen in de schijf van 5. En ik ben toch ook wel een beetje fan van Bob Seger. Dit is trouwens Roll Me Away.

Eigenlijk is het not done dit soort nummers weg te draaien. Rory Gallagher met zijn Tattoo Lady. Die had ik nog op de lijst staan. Maar weet je, ik mag dan nog een paar nummers meer draaien. Hoewel, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar ik wil toch met enig respect nog weer afsluiten met Eurenfire. Met het nummer Invitation. Natuurlijk denken we daarbij aan Journey Kaagman. De markante frontvrouw van Eurenfire. Met haar unieke stem, uitstraling en podium. Presaans, want dat deze ook wel. Die heb ik ook hier in Zelle mogen zien. Op het podium van Pop Society Valhalla. Ja, dat maakt wel indruk. Als je dan Journey zo in haar leren pakje zag. Of het leer was, weet ik trouwens niet hoor. Maar dit is Invitation. Hier sluiten we mee de schijf van 5 ook af. Ach, misschien komt dat volgend jaar nog wel weer terug. Wie weet. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. En het was fijn dat je ook geluisterd hebt. En wat een smaak hebben jullie allemaal. Wat een geweldige nummers zijn er langsgekomen. Dankjewel voor nu. Ik ga trouwens dadelijk nog een uurtje verder met country. Want dan neem ik Jan Dekker nog even waar. Dus mocht je blijven luisteren, ook alweer wat verrassende country nummers. Zoals gezegd, dankjewel voor nu en tot volgende week. Dag.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Vlugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
4: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
3: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
5: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
3: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
7: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ideaal Country. Jan Dekker die geniet nog van een vrije avond. Nou ja, weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij was hij aan het fluiten bij de wereldkampioenschappen hockey voor veteranen. En daarom mag ik jullie het komend uur begeleiden langs een mooie selectie countrymuziek van, ja, van alles wat. Een uur vol verhalen, sentiment, road songs en natuurlijk heel veel prachtige muziek. Fijn dat je luistert naar Radio Ideaal. Pak gerust een kop koffie of een drankje erbij, want dit is Ideaal Country. Ja, ik begon net met John Fogerty met The Old Man Down. Overigens, Ideaal Country is countrymuziek in de breedste zin van het woord. En nou weet ik niet precies wat er dan onder de country valt, maar ik heb gewoon een fijne lijst bedacht. En ik dacht van, nou, dat past wel. Mocht je het er niet mee eens zijn, laat het dan vooral volgende week aan Jan weten. Ik begon net met The Old Man Down the Road van John Fogerty. Een rocksong, ja, rocksong, country rocksong uit 1985 met onmiskenbare geluid dat we nog wel kennen uit zijn Creedence Clearwater Revival periode. John Fogerty. Hij blijft gewoon een klasse apart. Hij treedt nog steeds op en we gaan heel veel nog wel van hem horen, denk ik. We gaan verder met, want ik wil niet al te veel praten, want dat gaat allemaal van de muziektijd weer af. Met een nummer van de Bellamy Brothers. Het heet Old Hippie. Het is gewoon een hartstikke lekker liedje. Geniet ervan. Old Hippie, de Bellamy Brothers. En fijn dat je luistert naar Ideaal Country.

Het is altijd wel leuk om een beetje mee te blaren met dit soort nummers. Hoewel ik het helemaal niet ken. Maar dit was Waylon Jennings met Good Hearted Woman. Ja, toch wel een van de grote namen van de outlaw country. Waylon Jennings natuurlijk. Een nummer dat hij samen met Willie Nelson groot maakte. En dat nog steeds geldt als een klassieker binnen de country muziek. Waylon Jennings op zijn best. Puur eerlijk, recht uit het hart. Dat is natuurlijk wel aardig... Mooi, die man. We gaan naar Coe Wessel. Ja, met het nummer Jade. Dat is ook een legende. Of in ieder geval. Die combineert de country muziek met Southern Rock. En een flinke dosis eigenzinnigheid tot een geluid wat vooral bij jongere publiek aanslaat. Ga er rustig voor zitten. Dit is Coe Wessel.

Dylan Gossett met Loving You Like That. Wat is country toch een breed begrip? Er zijn zoveel stijlen, maar in ieder geval Dylan Gossett, die, dat is een van de jonge namen die de laatste jaren snel aan populariteit wint binnen de countrywereld. Maar zijn eerlijke teksten, met zijn eerlijke teksten en een akoestische sound, een beetje semi-akoestisch denk ik, laat hij horen dat in ieder geval de traditionele country ook bij een nieuwe generatie nog springlevend is. En dat is natuurlijk wel mooi om te horen bij de nieuwe generatie. Maar we gaan even terug naar de oude generatie. Johnny Cash en June Carter. Helaas zijn ze niet meer onder ons, maar ik heb wel een heel mooi nummer van hun uitgezocht. De chemie toen nog tussen Johnny en June. Dat spat op iedere opname af. Dit is de country klassieker Jackson.

0: Piet Veerman met zijn Heart and Soul. Een prachtig nummer eigenlijk van de voormalige Cats-zanger die ook buiten Volendam een indrukwekkende solo-carrière wist op te bouwen. Ja, toch wel een warme stem natuurlijk. Maar wel een beetje de Cats-sound die erin zit. Maar zeker ook wel in de country-stijl. Die kun je daar gewoon hier in dit programma Ideaal Country, wat je elke donderdagavond weer van 8 tot 9 is, gewoon kun je die lekker draaien. Dat is de volgende trouwens ook. Dat is wel aardig. Dat geeft maar weer eens aan hoe dicht country en rock, hoe dicht dat bij elkaar ligt. Zou je misschien niet zo denken, maar Mick Jagger en Keith Richards die gaven hun bekende Honky Tonk Woman een puur country jasje met Fiddle, akoestisch gitaar en een flinke dosis Americana. Ja hoor, ook de Rolling Stones die konden country muziek spelen. Hier zijn de Rolling Stones met Country Honk.
1: Here we go.

0: Bob Dylan wil graag bij zijn meisje blijven. Ook weer country muziek in de breedste zin van het woord. Tonight I'll Be Staying Here With You van Bob Dylan. Een nummer uit de periode waarin ja, Dylan zijn folk- en rockgeluid verrijkte met wat duidelijke country invloeden. Een ontspannen song van een artiest die al meer dan 60 jaar tot de meest invloedrijke songschrijvers ter wereld behoort. Dat allemaal weer gezegd hebben. We gaan weer naar een country-icoon. Chris Christofferson. Dus we gaan van Bob Dylan naar een andere grootheid uit de Amerikaanse geschiedenis. En een man die niet alleen zong, maar ook enkele van de mooiste country klassieken schreef. Dit is Chris Christofferson met Me and Bobby McGee.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

altijd blijven lachen. Dat is in ieder geval het liedje wat Pussycat ook zingt. Smile van Pussycat. En ja, Jan Dekker die begint altijd met zijn programma van in country in de breedste zin van het woord. Nou, volgens mij was dit er ook eentje. Maar er zit wel een slidegitaar in of iets dergelijks. En dan past het best wel in de country, de West Coast, pop. Je kunt er alles wel bij halen. Sterke harmonie in een typisch soundje. Ik vond hem wel leuk om hem weer eens een keer te draaien. We gaan nu heel wat anders doen. Marcus King die gaat Honky Tonk Hell zingen. Dat is een klassiek geluid van Marcus King. En dat is een artiest die moeiteloos country, southern rock, blues en soul met elkaar verbindt. Luister in huiver. Dit is Marcus King met de Marcus King Band. Zo heette die toevallig ook nog eens een keer. Honky Tonk Hell.

Wie gaat toch maar wat zeggen. The Way You Take Time, Joe Buck. Het is wel echt wel wat meer een country nummer. We gaan nog snel even verder, want we hebben nog eventjes om wat te draaien. Dit is On The Road Again van Robbie Longo. En volgens mij is dat een Nederlandse country artiest.

Je hebt echt zo'n snikje in de stem, is dat dan, hè? Robbie Longo is echt wel een country, country nummer en zo. Het zit erop. 4 weken heb ik Jan Dekker. Ja, Jan kun je niet vervangen, maar waarnemen, laat het zomaar noemen. En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat je ook met veel plezier geluisterd hebt. En ik kan me voorstellen bij sommige nummers dat je denkt van, nou, past dat wel in country? Nou ja, goed. Dat is dan mijn schuld. En daar mag je Jan op aanspreken trouwens. Dus volgende week is hij volgens mij weer terug. Blijf zeker hangen. Benny is er. Benny is in de house. Benny Eening. Om zijn muziekservice te doen. Benny's muziekservice. In ieder geval, dankjewel voor nu. En tot de volgende keer. In ieder geval volgende donderdag ben ik er zelf ook weer van 7e dag met Evens blik terug. Voor nu dankjewel en veel plezier. Dag.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
7: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
6: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

twee maanden zo'n beetje. En dat houden we nog een dag of twee. En dan wordt het geloof ik weer wat normale Hollandse zomertemperatuur. Normaal was dit uit 1986 van de LP Kiek Uut. En dat heette Een dagje naar het strand met mijn vrouw. Nou, dat kan nog. Dat is het zeker weer voor. En we hebben een beetje een speciale uitzending vanavond. Daar heb ik er eens weer van gemaakt. Ja, wat moet je verzinnen? Wie weet nog wanneer het ook zo heet was? Ja, precies 50 jaar geleden. 1976 was ook een van de heetste zomers in Nederland. De een zegt nog warmer als nu. De ander zegt ja, het begon eerder, het eindigde eerder, maar goed. En dus heb ik vandaag aandacht voor muziek uit de zomermaanden van 1976. En dan weet je uit het nummer hoor, oh, dat is 50 jaar geleden dat het een hit was. Dus ja, buiten normaal om is het allemaal uit 76. En ik zeg gewoon niet wat er komt, want dat hoor je vanzelf. En dan denk je, oh ja, was dat toen? Ja. Dus we gaan lekker beginnen. Na normaal uit 1986 heb ik hier David en Howard Bellamy. Het waren broers, de ene is inmiddels 80 en de andere 76. En die hadden in 76 een van hun vijf hits in Nederland. En ze kwamen uit Florida, uit Amerika. En dan heb ik het over Satin Sheets uit het jaar van vandaag, 1976.

zijn er weer een kwartier onderweg. Dick, The Arms of Mary, nummer 1 in 1976. Voor de Sutherland Brothers en Quiver. En de Sutherland Brothers bestonden uit Kevin en Ian. En Ian is inmiddels overleden. Tim Renwick zat er verder bij, Willie Wilson. En David Gilmour van Pink Floyd, die speelde ook nog mee. Arms of Mary was een van de 5 hits. Daarvoor Racing Cars van Air Bubble, die heette vroeger G. Bros. En er waren broertjes Close Harmony, popzongers André, Ben en Henk Grote, samen met Cor Mesterbelt. En dit was een hit in 1976. En we begonnen met de broertjes Bellamy en Satin Sheets. Ja, we hebben er gewoon nog meer. En dit was ook een nummer 1. Kiki Dee deed dat samen met Elton John. Ze zijn inmiddels allebei 79. Kiki komt uit Yorkshire.

naar muziek uit de hete zomer van 50 jaar geleden, 1976. Full House is dit. Frank Kramer, Patricia Pai, José Ubé, Wilma de Nijs, Bob Cohen, etc. En ze hadden twee singeltjes in Nederland, omdat een hit werd. Dit is Jesse Green, die stond nummer 1 in 1976. Nice and Slow.

uitzending. Gelukkig nu met Elko. En dat konden we denk ik 50 jaar geleden niet zeggen in 1976. En daarom hoor je alle hits. Een volle temperatuur. Helemaal heet en kromgetrokken singeltjes, denk ik. Casey and the Sunshine Band was ook een van die hits in 1976. Shake Your Booty. En dat kwam allemaal prachtig mooi uit. Want You to Me Are Everything, dat was ook een hit in de zomer, de hete zomer van 1976.

0: Dancing Queen kwam ook uit de hete zomer van de 76. Waar u nu luistert via Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal. En hiervoor hadden we Eddie Howell. Hij was ooit lid van Smile. En Smile was weer de voorloper van Queen. Een nummer werd geproduceerd door Freddie Mercury. En Brian May en Roger Taylor speelden mee. Samen met Gary Moore op dit nummer. Man from Manhattan. Ja, wat hebben we dan nog meer? Oh, we hebben nog wat moois, toch?
1: Hallo, hier is Aljos Ram. En deze is echt een hele mooie plaatje. Echt waar.

Dat was hem ook uit 1976, in de hete zomer. Henry Grass, hij was ooit lid van Shanana. En hij was de jongste deelnemer op Woodstock in 1969. Toen was hij 18 jaar. Shannon was een van de twee hits die hij had in Nederland. En hij kwam uit Brooklyn in Amerika. Daarvoor Shake, en die kwam uit Frankrijk en uit Maleisië. Ja, hij was een disco dance zanger. En producer was Michael Celbello van de Cars. Ja, noem ze maar op. Ze zijn allemaal hits, 50 jaar geleden. We gaan naar Jean Mensin. Ja, wie zegt dat wat? Dat was ook een hit. Avant de nous dire adieu kwam nummer 12. Zij kwam uit Frankrijk en eigenlijk werd ze in Amerika geboren, in Ohio. Dit is Jean Mensin, avant nous de adieu.

we gaan eruit in het stamcafeetje.

Dit is Barbara Nielsen. En ze kwam uit Venlo. Ze was actrice en speelde onder andere bij Baantje. En daarnaast nam ze ook nog muziek op. En dit kwam zelf.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

van de partij. 50 jaar geleden was het ook zo warm als nu. En ook zoveel schade. Maar minder beregeningen. En nog geen airco. Dus toen moest het... Ja, het was eigenlijk wel slimmer. Maar goed, dat wil ik even laten horen in de muzikale begeleiding van 50 jaar geleden. In de zomer van 1976 waren dit de hits. Mystery Song van Status Quo kwam nummer 13 in de hitparade. En was van de LP Blue For You. We gaan gewoon lekker verder. We gaan lekker beginnen met de jongens uit de Zaanstreek. Jacques Kloes had een hit met de Dizzy Man's Band. Ze begonnen ooit eind jaren 60 onder de naam Take 5. Hadden 17 hits in Nederland. En Jacques overleed helaas in 2015. Maar hij is nog steeds elke dag in actie. Uit 1976, de Dizzy Man's Band.

Ja, gelukkig hadden we hem nog net op tijd. Ja, dat was hem. Every Day in Action van de Dizzy Mess Band en Brian Ferry en Roxy Music. Let's Stick Together. En we gaan verder met Long Tall Ernie, ook een hit in 1976. De hete zomer, 50 jaar geleden. En die heette All Right.

Outlaws hadden toch heel wat hits in de midden jaren 70. En dit was er een van in de hete zomer van 76. Breaker, Breaker. Ja, tegenwoordig kun je er elke morgen mee beginnen. Maar goed, dat heeft niks met het mooie weer te maken. Dat is wat om te lunchen, wil ik zeggen, maar te ontbijten. Daarvoor Long Tall Ernie en de Shakers en All Right. En die jongens kwamen uit Arnhem. En dit was de nieuwe sound in 76 van Fleetwood Mac. Dit is Rihanna. Dat was hun eerste hit na de bluesperiode.

heerlijke muziek. Four Seasons. Ook uit 1976 in de hete zomer. Hadden we ook zilveren sterren. En maansverduistering of zonsverduistering, weet ik hoe het allemaal heette. Frankie Valli in de Four Seasons. En daar weer voor hadden we Fleetwood Mac. De wederopstanding met Mick Fleetwood. Samen met Christine Perfect, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. We gaan nog naar zo'n grote knallen. Ja, wat dacht je van Queen? En dat waren onze beste vrienden in 1966.

drinken een glaasje champagne, zingen de jongens van Sailor. En dat was een grote hit in 76. Ja, dat was George Kajanus en de jongens. Die hebben heel wat hits gehad in Nederland. Man die niet zoveel hits had in Nederland. Lid van The Hurt was hij, een van de Humble Pie. Maar hij ging wel lekker verder met solo artiest zijn. Peter Frampton. En hij had een nummer 1 notering met dit nummer. Ook in die hete zomer van de LP Frampton Goes Alive. Show me the way.

Het nummer komt eigenlijk al uit 1958. Maar er werd in 76 een Nederlander hit. Hij overleed in 1992. Henk Mizell, hij werd later een leeftijd. Werd hij ook nog dominee van de Church of Christ. Daarvoor Show Me The Way van Peter Frampton. En als je inbreekt, dan moet je zorgen dat je het geld hebt en heel snel weg bent. De Steve Miller Band had ook een hit in deze hete zomer in 76.

Washington kwamen ze. We stonden vanaf 75 tot 2007. Starland Vocal Band. Bill Danoff. Country folk pop rock met Tiffany, Niva, John Carroll en Margot Chapman. Afternoon Delight. Daarvoor hadden we, even kijken, de Steve Miller Band. Ja, Take the Money and Run. We gaan even kijken, als je in de spiegel kijkt, welke onnozel iemand je dan ziet. Fool in the Mirror uit 19. De hete zomer van 50 jaar geleden. Ferdinand Bakker, Michel van Dijk. De leden van El Quinn. Ook weer een mooie.

hier gaan we ermee uit. Linda en Paul McCartney en Wings. Let them in uit 1976. Een einde aan het overzicht van de grote hete zomer van 50 jaar geleden. Om maar even te herinneren hoe het nu is en hoe het toen ook was.

De deur af en dan gaan we eruit. Let him out. Daarvoor horen we nog de broers Bachman, Turner en Overdrive. Looking out van number one. En dat kwam ook uit diezelfde zomer. Ik wens je een hele fijne avond en een hele prettige nachtrust. En dan morgen wordt het gezond weer op. Even puffen nog en dan krijgen we wat normale temperaturen voor de Hollandse zomers. Kom maar binnen. Ik zou zeggen, welterusten. Tot volgende week.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.